0: Ik
1: ben nu aan
0: het verkoop van de telefoon. Ik ben nu aan het verkoop van de telefoon. Ik ben nu aan het verkoop van de telefoon. Ik ben nu aan het verkoop van de telefoon.

0: Sanoma.
1: Hesili oli kalajäi kuudena. Ja se kaui brasilien vajen. On sili oli ngon sinjena ja kaui brasilien vajen. Oile ingoa sinjena kargo mei sili vajen.
0: Oile ingoa ole filisa tarnoa mei Jesu ilungor vajeli. Sili mei a Sam, sili mei a Patea. E fiare a fai o fata auto a mamowina a Jesu sili mai a malaifonu lava rejo sili malaifonu
2: e maua ile e manai lilo
0: e maua ile manai lilo Siri ramo tato tru ni tayao olea uoro minute fitu minute te aile tula tasi il ni tayao la suru fitu ni yulai lua fe lusu mareunu